Het is toen niet zo nou, als zo betekent nou, als hoe niet nou, goed was het steeds met steeds de hand, ze kon nooit beginnen maken. Ze poes zo, gaat het nantje nog niet, gaat dat je.

0: Ja, da die mal ein Ballerlo dabei sind und die.
1: Ik wanneer bij het snijden die kakkers de eerder behandeld, katerita, champagne, jordan die wij zeggen.
0: Ja,
1: Uit Moskou,
0: dat komt niet.

0: Sabdi ni jit pagustadakcha sabdi ni do mo Martin McKenzie iskonde wiz pan matemekus lagdon kuiz ma di jit pagustadak ni numan ni numan ispes kapu huani di stage I just sita stay kamatman Gani hapo se huapdek juanu, jika manu hawit magnu, tan wen jiwi he yesku bata, aham tsene namo ja, puji pogunu wen pus. Itne de hanyo nano, jiwi sendam wen juanu jiwi, tan jiwi he yesku bata, wano je tsitum ni dak. Habde ni damo, Martin McKenzie, kwe kwe Martin?
1: Kwe
0: Martin. Mm-hmm. Pasishka matta oida gwen waton, jika imi nanu nim do. Martin, Tpadia, ici Juano, et Tokun, Tin, Kamstapa, Muscatouin.
1: Heja, Hash, yes, Tekat, Kodon, Repon, Natan, Mainu, Nababamska, Nadenja, Spush, Tandeha, and Jihito, Nahanda, and Jihito, Nahanda, was, they were so when Caesar had it of Neho, like the Bandi, Hash, I do that he hold the Bandi.
0: I was told that
1: Ninja got shut it for one of stand, but the map at this Amaratrip lock, who hope can the stay near the end. They got shut it, which got our in the TD, we have not stand that duty at the mois décembre the TD Hawaii. Mock on Europe, and the pen, the Majedo, what is the trade at the end on Europe, on Italy, Rome, Venice, Londres, the Arnie Hund at the den, Jihuden the Wahan, 5 semaines, the TD. Mac en Espagne de Tahiti, Mac en India de Tahiti, moi j'y suis au mois d'avril, mais du coup, il y en a des fois, des soins maniques en Arman. Mac en India de Tahiti, lors de handling, je pense que t'en es que, ou dès l'année passée, ou dès ma propre ingénie, j'ai dit, Lise Dominique, Mac et, non, il était moche Conrad, André, Mac Nino Tanaho, Selina, il y a dans l'onde, moi, Japon, il y a dans la Gavana. Maka India de Tahiti, Paris, on dit que tellement que pour chaque noirement Paris, ni nous han, mais nous, que Metzgorio, tu sais, dans le Mogoli parisien, pour ne pas être au Yachina, nous, en Québécois, c'est une année que c'est un morano, tant de Ouija. Que India de Tahiti, San Francisco, mais à 4 heures, mais comme on est au Jap, mais ça a l'indé la marona, notre, na pitche dinia no ati dinia di kamaguna hecha chupa yivinu na namishpat mag Dakota Sud jita ten Dakota Nord nin na chua di di yini la petite maison dans prairie ni chua dina adini man karen bandan television ega usham nin na chua di di tandini kan dojot ni nishkwif ni Laura Ingalls mag California peigopon di yin na patija nagosnante utawi kundin dadan peigopon Aku tak tahu ni penuh ikan, nasional ni nak kosong dah. Ekpe ika pun na ini ni terbaik je. Ek, aku ni sebab ni terbaju untuk sampai sini le pilih. Mana nak tahu dia?
0: Nanti jika ia bersama hatut siwo, semua Jepunai.
1: Oh, kau na ini muda ni dengannya ni tenda tenda na China. Tunggu pergi ke tempat dari Homan juga, tapi sih pun dari Homan, nak pergi dan juga nak cincin tuan man juga nak pesayan. Ni nonton dari tu tadi.
0: Pundi pun benih ni grupa?
1: Na bo hebben die nu in de groep met Georgie, kast het dan uit, en dan stort mij die van de koog om naast je net te gaan met ik, hoe in de rode die je in uw ijzer wordt, ik, naar de stad aan. Dus dat ik met de van magnine van school, ik, aan groep dat de dan, dat ze het even, stonden dan even schudden, en dan even schudden aan groep, et dan, et in uw stad aan, ook niet schudden gaan, maar hoe kan je naar ons hebben, stort met mijn ook aan die weet je, maar ik, dat ze het op hebben stort met hen over hun nog. Men dan de tabaje man nood na mo mishkat na mo bani mich na no
0: et tane het tu tmane ane me et den man no gudu de che smeyan ta he tu ande tu man ji send mane ji no hun man ninja ne de i was tiyan na
1: inu na go ya ban sha his ni gut sen man ji es to wat ne les encyclopédie que tu m'a 18 dat nuende in die dinne gono ja dann na gunde wat na hene dinne man ne mach neigen irgendwo a die dinne si ka hin sen na stoa de la geographie na han sen de die l'Europe dann de wat la France Rome l'Italie la Chine Moscou an de sa riche ino dat sen de die dann de wat ne le pays. Ik moest dat hierin, dat die gedieu dan zo, echt bij die honger, en ik heb een paar meteen, ik heb een paar meteen, dat die gedieu. Ik moest dus zo, mijn wat zenden, maar ook dan is hij dat hij hem streven, het zenden dan den, bij dat den, zenden dan de tegoed la Chine, het zenden dan de tegoed la Spanje, het zenden dan de tegoed la Hawaii, het zenden dan de tegoed Rome.
0: Maar
1: het is een
0: mooi, Mskagudi o magdina tukopen no mahnega no dene tjiwa batamane si uteno itsit kistone ah ne no send mo ben wa pa mskena tjek pengjiho
1: ma cha leishpani banane de bidega gudande bego ai ne dogne wasian nastavu tsantana de bomehian kiti witan wadan ma bidegar una nega kusesh en renonot noir nimandes sur un catalogue a ino mahna indene no tawajo na mandenyan tebene an mani ahna na pohune na mashan mani en 2022 na katakota e kweti da no na kawi tamenone tamenone ite uneno ane no mastigan se instruktif skutamaji huaje na nune atne ne Nee, maar nee, dat niet. Deel nog maar gauw. We schrijven toch ook aan. Maar toch niet zo van, zei ik, 54% of dan niet. Nee, les encyclopédies. Ik kan goed idee, wat je nee, waar de man ook niet zo van, maar haar hoorden de broodadien, de zietje dat man is terug in de mouten, en dan maar den in een hengeaan, en dan is de rest van goed idee, en dan een hengeaan, en dan is les encyclopédies. Maar dan is dat idee.
0: Ek stendenatin a beten tjipam skatwen tanete dem.
1: Ninja, ayunin shun une personne qui aime découvrir twimen no adamwen et tanjbe dat ne découvrir autre chose pour no adman pe yoto jitayan pour no adman pe yoto jwan de chi chitadman. Na men wat en ketekjewan e wat ma ek on redenin den den wat je pan wat wat na men wat ma ne kapam skano ham gat ni wat en ketekji dan en hen jona not dan en mich na not dan na wat met mes dat daarin man pei nu staan die aan de menja e aan de meni kastig niet goed in jona not aan de menja wat twee is